0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mekki erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mekki benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK. Onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach, Ronald Koeman, steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatser volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko. En zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakt hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Sillissen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Sillissen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Sillissen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Vertrek sluit een succesvolle derde periode in Nijmegen af. Hoewel Sillissen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische derde plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas. Waar hij nu onder de lat gaat staan, of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de 1000ste% nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mackie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mackie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling, vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko. En zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
0: Radio.

0: Linda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasser. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de 1000ste% nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mekki erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mekki benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht.

0: miles away. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK. Onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Berschuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie. Met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie. Speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de Schiphol-tunnel tijdelijk dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. Van de A28 Groningen naar Amersfoort, bij Zwolle Centrum 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech en twee rijstroken zijn dicht. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Epen nog een half uur oponthoud. En tot slot de N267 Drunen richting Andel, bij Aalburg staat 3 kilometer file met 40 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koningslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord de drie kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel. Bij Andel heb je nog een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat bij Lexmond een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A28 Groningen naar Zwolle, bij Zwolle Noord 8 kilometer file met een uur oponthoud. Dat komt ook door een kapotte vrachtauto, twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg 20 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarna staat ook de Britse Olympisch kampioen Kylie Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen, Flevoland over de A7, A6 en de N50.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu een kwartier oponthoud. En op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord staat een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je

0: Maak me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dai Nyintep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotseling een ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal. En verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam-Overschiet 2 rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Berschuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie met het oog op de komende wedstrijd in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigt de afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kerstverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koenigslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Wake up early every morning and I drink my morning coffee, but I don't think about you at all. If I get lonely, I start staring at my phone screen, but I swear I never

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan het beste via Dordrecht over de A15, A16, A17 en de A...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Wero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Wero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarna staat ook de Britse Olympisch kampioen Kelly Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Dai Nain Tep richt zijn vizier weer volledig op de toekomst na een misgelopen schaatsjaar. Sprinter miste de belangrijkste momenten van het afgelopen seizoen, waaronder de Olympische Winterspelen. Kijk nu gelukkig weer met frisse energie vooruit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het mislopen van het Olympisch kwalificatietoernooi was een enorme tegenvaller voor de schaatser. Juist na zijn overstap naar een nieuwe ploeg was dat namelijk zijn grote doel. Plotseling ziekte vlak voor het toernooi gooide roet in het eten. Om die teleurstelling te verwerken nam hij bewust veel langer vakantie dan normaal. En verbleef hij ruim een maand in het buitenland om mentaal op te laden. Hoewel hij de zomer fit begon, lukte het daarna niet om de juiste vorm op het ijs te laten zien. En door het missen van World Cups reisde hij de wereld rond zonder wedstrijden te rijden. Inmiddels heeft de sprinter de motivatie weer helemaal teruggevonden. Tep laat weten dat hij nieuwe doelen heeft gesteld en weer plezier heeft in wat hij doet. Vizier staat op plaatsing voor de komende World Cups en wereldkampioenschappen om zo ook weer internationaal mee te kunnen strijden. Zijn belangrijkste prioriteit is fit blijven om nieuwe tegenslagen te voorkomen. Iedereen begint weer op nul en de schaatser is vastberaden om komend seizoen zijn tanden erin te zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knoopend Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij Knoopend Lunetten ook een lange file op vanaf Knoopend Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Berschuurs keert terug in de Eredivisie. NEC voegt de transfervrije verdediger toe aan de selectie, met het oog op de komende wedstrijden in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Limburger zat zonder club nadat zijn contract bij het Italiaanse Torino in februari werd ontbonden. NEC pikt hem dan ook nu transfervrij op. Schuurs is natuurlijk geen onbekende in de Eredivisie, speelde eerder voor Fortuna Sittard en werd 3 keer kampioen met Ajax. Laatste jaar waren zwaar voor Schuurs. Zijn ernstige knieblessure en meerdere operaties stonden spelen in de weg. En zijn laatste wedstrijd dateert ook van oktober 2023. Directeur spelerszaken Carlos Albers laat weten dat Schuurs goed op weg is met zijn revalidatie en weer staat te popelen om te beginnen. Wel benadrukt de clubleiding dat ze realistisch blijven. Schuurs krijgt alle tijd en ruimte die nodig is om weer 100% fit te worden. NEC kan zijn ervaring in elk geval goed gebruiken. De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigt de afgelopen seizoen verrassend als derde en stroomt daardoor in de voorrondes van de Champions League in. Ook werd de bekerfinale bereikt. Die werd weliswaar verloren van AZ. Volgens Albers brengt Schuurs met zijn ervaring in het Europese voetbal exact de extra kwaliteit die de selectie nodig heeft voor alle uitdagingen die eraan komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes stapt over naar de kersverse Oostenrijkse kampioen LASK. Bestuurder krijgt een sleutelrol bij de partnerclub van Ajax, die na ruim 60 jaar eindelijk weer eens de landstitel pakte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club uit Lienz pakte onlangs voor het eerst in precies 61 jaar weer eens de landstitel en wil die stijgende lijn nu doortrekken in Europa. Kroes krijgt een belangrijke rol binnen het bestuur van de club. Overstap is niet helemaal verrassend. LASK is namelijk een partnerclub van Ajax. Kroes laat weten dat hij zijn Europese netwerk en ervaring wil inzetten om de sportieve koers van de club voor de langere termijn uit te stippelen. Volgens hem heeft de club de potentie om ook buiten de landsgrenzen hoge ogen te gooien. Clubleiding van LASK is blij met de komst van Kroes. De president, Christophe Koningslehner, benadrukt dat de specifieke expertise van Kroes precies is wat de club op dit moment nodig heeft om te groeien. Hij verwijst daarbij naar de ervaring die Kroes eerder opdeed bij zowel AZ als Ajax. Ja, voor de oud-directeur van Ajax betekent deze stap een nieuw hoofdstuk na een roerige periode in Amsterdam. Hij stelde daar zijn positie beschikbaar na een moeizame start van het seizoen en het ontslag van trainer John Heitinga. Jordi Cruijff nam destijds het stokje van hem over bij Ajax. Ajax sloot het seizoen uiteindelijk af met een vijfde plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Everybody plays the fool. There's no point in wondering why people do what they do. It's alright to be confused.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Duitse selectie is op het trainingskamp voor het WK opgeschrikt door de aanwezigheid van een giftige slang. Meerdere landen maken zich inmiddels zorgen over de lokale wilde dieren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de voorbereidingen zat de schrik er goed in bij de spelers. Het bleek te gaan om een koperkopslang. Middenvelder Joshua Kimmich liet weten dat de sfeer meteen omsloeg toen de selectie hoorde hoe gevaarlijk een beet van dit dier kan zijn. Ontmoeting met de slang is weliswaar niet dodelijk, maar de gevolgen kunnen wel degelijk ernstig zijn. Kimmich legt uit dat de focus normaal gesproken volledig op het voetbal ligt. In Europa maak je je als speler druk om tactische plannen, blessures, kwaliteiten van de volgende tegenstander. Maar nu moeten de spelers ook ineens heel goed opletten waar ze hun voeten neerzetten en wat er in het gras kruipt. De Duitse selectie staat niet alleen in hun zorgen. Ook de teams van Zwitserland en Noorwegen hebben inmiddels geklaagd over de lokale fauna. Spelers proberen nu zoveel mogelijk afstand te houden van wilde dieren in de omgeving. Het incident volgt trouwens op een sportieve droomstart van het Duitse team. Ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann won de eerste groepswedstrijd natuurlijk overtuigend, hè, met 7-1 van Curaçao. In de jacht op de wereldtitel wachten in de groepsfase nog wedstrijden tegen Ivoorkust en Ecuador.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broedersbol heeft bij haar eerste outdoorwedstrijd op de 800 meter direct de tweede plaats gepakt. Tijdens de wedstrijd in de Tsjechische Ostrava moest ze alleen de Zwitserse Audrey Vero voor laten gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broedersbol liep tijdens de eerste ronde op de derde positie en schoof daarna door naar de tweede plek. Ze bleef lang in het spoor van de Zwitserse koploper, maar moest haar in de laatste bocht definitief laten gaan. Na afloop liet ze weten dat ze intens heeft genoten van de zware strijd en dat ze blij was om tegen een concurrent in topvorm te lopen. Overstap van de 400 meter hoorde naar de 800 meter kreeg hiermee dus een vervolg en zeer succesvol. Na een sterk indoor debuut in februari, waarbij ze meteen het Nederlands indoor record verbrak, zorgde een hardnekkige peesblessure voor een tijdelijke onderbreking. Maar de tweevoudige wereldkampioen op de hoorde laat met deze prestatie in Ostrava zien dat ze weer helemaal terug is. Concurrentie op de 800 meter is de laatste tijd trouwens moordend. Vero liep in Stockholm nog de derde tijd ooit op deze afstand en is daarmee de snelste vrouw in 43 jaar. Daarna staat ook de Britse Olympisch kampioen Kelly Hodgkinson op scherp nadat zij begin dit jaar een 23 jaar oude wereldrecord indoor uit de boeken liep. Broedersbol heeft met haar tweede plaats bewezen dat ze in elk geval klaar is voor deze sportieve uitdaging.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Free Radio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft grote plannen met de Kuip. Nu de club officieel eigenaar is van het stadion, wil de directie de capaciteit gaan uitbreiden met 10.000 extra zitplaatsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is hard gewerkt, 2 jaar achter de schermen aan deze overname. Heeft volgens de stadiondirecteur Lilian de Leeuw ook de nodige slapeloze nachten gekost. Club en het stadion zijn na decennia van onderhandelingen eindelijk herenigd. Hoewel de optie voor volledige nieuwbouw nog niet helemaal van tafel is, ligt de focus nu volledig op het vernieuwen van het huidige monument. Architect Nanne de Ru ontwierp al een plan voor een ingrijpende verbouwing om duizenden extra supporters te kunnen herbergen. Maar voordat er een definitieve beslissing valt, praat de directie eerst nog met diverse experts. Onderzoek naar technische constructies en financiële scenario's moet dan de komende tijd uitwijzen wat de beste route is. Bezoekers gaan op korte termijn wel al veranderingen merken in het stadion. Kuip kampt nu regelmatig met storingen bij de oude draaipoortjes en onderdelen daarvoor zijn amper nog te krijgen. Nou, die poorten worden binnen een jaar vervangen door moderne self-scan poorten. Ook de horeca krijgt een flinke upgrade en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En de eerste vernieuwing is al zichtbaar op het veld. Daar wordt namelijk een hypermoderne hybride grasmat neergelegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Brielen en Spijkenisse is de vertraging een kwartier. De andere kant op zelfs een half uur vertraging. En dat komt omdat in beide richtingen de afrit Brielen nog dicht is. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en ze zijn nu aan het opruimen. Daardoor ook file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne bij Geervliet. Daar sta je ook nog 10 minuten in de file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman had zijn dartpijlen op vakantie niet mee. Maar na de vakantie pakte hij ze op en direct met succes. Een prestigieus record evenaarde hij. Hij schreef het 21ste Players Championship toernooi op zijn naam. Hij was in de finale te sterk voor Ryan Searle. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het is voor Nijman alweer zijn 6e titel op dit toernooi in het huidige kalenderjaar. Hij komt op gelijke hoogte met Michael van Gerwen, die hetzelfde kunstje in 2012 deed. Nijman reisde zonder al te hoge verwachtingen af naar het Engelse Wigan, omdat hij de dagen voorafgaand aan het toernooi juist rust had genomen. Darter genoot lekker van een vakantie in Griekenland en raakte een week lang geen pijl aan. En die ontspanning, ja, die wierp direct zijn vruchten af. Op weg naar de finale rekende hij af met Kevin Dutz en het Engelse talent Bo Graves. En de eindstrijd tegen Searle werd een spannende thriller die pas in de slotfase werd beslist. Door deze overwinning stijgt hij een plek op de wereldranglijst en verdient hij £15.000. Nijman reageerde zelf verrast op zijn overwinning en grapte dat hij vanaf nu vaker naar Griekenland moet gaan. Darter heeft nog 13 toernooien voor de boeg om het absolute record, 11 titels in één jaar, van Phil Taylor aan te vallen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oost-Voorne is de vertraging 3 kwartier. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Houten en Driebergen is de vertraging ongeveer 10 minuten door werkzaamheden. En de andere kant op tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen ook.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?